0: bekantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, het is de BG-show hier via de Worm Amateur. Goedenavond. We gaan even kantjes draaien tot 7 uur hier even. En niet live, maar gewoon vanuit de modern ingerichte studio's in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Maar hier wel gewoon bij de Worm Amateur. Klaarmaken. Een stijf uurtje puur beste regio-content staat ons te wachten. Amateur. Aan deze kant. En hoop even dat de kantjes weer eens eventjes helemaal volledig naar genoegen zijn. En de ontvangst prima is.

En de kantjes die worden wederom even aangeboden door de BG-service. Een prima stukje service daar even. 5314 Jachthavenstad. Daar kun je dus even terecht voor een goed stukje service. En die financieren eventjes even dit programma, dacht ik wel. Kantjes gaan even te ronden voor iedereen die afgestemd is. Niemand uitgezonderd.

Ja, hallo, het is Breven. We zijn aan het slot gekomen, de slotsom eigenlijk van deze BG-show weer deze week. Die is dan van 10 juli, dus de BG-show 10 juli. Het is vandaag, als je dit nu luistert rechtstreeks dan, is het 10 juli. En als je het weer even on-demand luistert via de Mixcloud, ja, dan is het mogelijk een andere data. Neemt niet weg dat we even de kantjes even langs gaan. Dat gaan we nou even doen, amateur. En we begonnen even met de Gebrouwers trompet. Met de aanbeeldpolka. Ik zet er een beetje overheen te kletsen. Moet kunnen, want ik moet even wat aankondigingen doen altijd. En natuurlijk ook even de sympathieke commerciële partner BG Service even noemen. Daarna ging het voort met Ompie Koerier. Regio Groningen. Met Dan gaat de hemel voor jou open. Dat was Steven Daniela, maar ik Daniela en die song Ik voel me helemaal zo vrij. Dat was even prachtig mooi. De Daughters of Jerusalem met Gaza Free Free Palestine. En dat was Steven Kies met Yildiz met Quimere. Dat was ook mooi. Die zagen we toevallig hier in de jachthavenstad enige weken geleden. Een week geleden eigenlijk. Dan was het even instrumentaal, Gerry van Houtert, Zuidenwind, of eigenlijk non-vokaal, non-vokaal ook, André van der Klos, met de Nationale Zendpiraat in Tune. Dan waren het even Petra en Sjoerd, met Papi, wat zul je me geven? Nou, die heeft nogal wat beloftes gedaan, die Sjoerd. En dan was het even Fonske en Gerrit Veldhoven, ik denk uit Veldhoven ook, met een kind zoals zij. Dan waren het even de Triola's met Piratenwerk. Gingen we daarna luisteren naar Radio Delta van de Paniekzaaiers. Om vervolgens even te luisteren naar de Wipeouts met Zonder Jou Mooi, vond ik. Dan was het even zanger Oko uit Hoge Zand, dacht ik even, met Morgen Ben Ik Vrij. Dan was het even Danny Vermeer en volgens mij is Danny Vermeer Cor Nieuwenburg, maar ik weet niet helemaal zeker. Met heel mooi, hij mocht de kroeg niet in, maar hij had geen geld. Maar dat was eigenlijk belachelijk, want hij heeft daar heel veel geld heen gebracht. En het kantje heette Dat Zou Prettig Zijn. Dan was het even Yvonne en Yvette met Zwarte Vlinder. En Armband dan even met Wondermooie Planeet. En dan daarna even Koosje uit de locatie Heerenveen met De Smaak van Liefde. En we luisteren nou nog even naar Albert Hendricks uit locatie Nieuw-Weerdingen, sorry, locatie Ter Apel met een lied voor kinderen. Oh, het is net afgelopen. Dat kan gebeuren natuurlijk. Gaan we de erkenning er even op slingeren. Eens even kijken hoor. Ja, daar hebben we hem. Hier hebben we hem al tussen haakjes. Ja, komt hij even. Dag hoor.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Goeiedag, amateur en luisteraar. Het is even weer de tijd voor de BG Show. Hier op de Vorm Amateur. Het is weer vrijdag, hè, dus dan zijn we weer even paraat. Dan kruipen we weer even naar het pyramidje en dan zetten we even die uitzending in elkaar hier even, hè, amateur. Dat luister maar even mee aan die kant. Gewoon een mooi stukje muziek eventjes. Prima, puur beste regio content tot 7 uur, ja, tot 7 uur. Dat is precies een stijf uurtje en we hebben weer even helemaal voorbereid. In de tropische temperaturen hier 53-14 in de jachthaven staat even aan die kant. Dacht ik wel even, luister maar even mee. Kantjes voor iedereen overigens die afgestemd zijn en iemand uitgezonderd. En die worden even aangeboden door de commerciële partner ook vandaag weer en ook de hele jaar eigenlijk en het komend jaar ook denk ik, hoop ik wel eventjes, dat is de BG Service. Prima stukje service daar aan die kant. Ook in de 53-14 jachthaven staat eventjes.

Ja, ik hoop even dat de ontvangst prima is aan die kant en de kantjes ook even nagenoegend zijn. Want dat doen we natuurlijk allemaal eventjes voorheen. Prima ontvangst en kantjes die nagenoegend zijn. Oké, we gaan weer eventjes die kantjes even draaien. Luister maar even gezellig mee. En kantjes zijn even naar eigen voorkeur. Oké.

0: zocht een jongen die Twentse, Hengeloze, agressieve mentaliteit kon vertegenwoordigen. Op een dag kwam mijn broer, die 6 jaar jonger was dan ik, kwam langs met Andy. En het huis was gelijk te klein. Hij was... Mijn vrouw en ik bleven verbijsterd achter door zijn bezoek. Het was één brok energie en ja, agressie. Maar het was precies wat ik zocht.
1: Andy was een boefje als hij wat had geflikt. Zei hij altijd, de wereld is toch al kapot. Elke smeris kende hij bij zijn voornaam. Wekelijks zette hij Hengelo op zijn kop. Op een dag kwam Frank Wiering bij hem langs. Hij zei, Andy, ik heb voor jou een mooie.

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

Ja, hallo amateur, luisteraar. We zijn in de slotfase beland van deze uitzending. En dat betekent dat ik eventjes nog even de tijd neem, de resterende tijd, om eventjes de kantjes nog even te noemen die we gedraaid hebben. Hier het BG Show Regio Content Music DJ Team. Hier vandaag. En het was, we begonnen met instrumentaal kantje Marok 7. Een beetje introductie eigenlijk van de Shadow. Daar zat ik overheen te kletsen. En dan was het even Betsy en Jo met het komkommetje. Dan was het even Lady Bianca. En ze noemde haarzelf ook nog eventjes in het kantje Annabella. En dan was het even Henk Wijngaarden met Ik reed kilometers bij Theo Peters. Dit is de rijschool daar in Knol. Dacht ik tenminste. Dan was het even de Black. Oh, het kondigde even een klein aantal kantjes aan die even over de truck. Beroep gingen. Namelijk dan de Black Hills met mijn truck. Dan even de Gold Stars in mijn truck. Dan was het even Tina Trucker met Lady Trucker is mijn naam. En dan waren het nog even de Nachtrijders met Hij was chauffeur. Maar nu is hij afgekeurd. Dan was het even de Moodmakers met Moeder Mijn. Even Gert Hollander weer even natuurlijk. Heel heerlijk was dat natuurlijk met Ik zie altijd liefde in je ogen. Dan was het even de Rohuus uit de Knols, die uit Stadsknol natuurlijk even die kant op. En Pekla ook, dacht ik eventjes. Toch? Terapel allemaal en zo. Nieuwbuinen noemde ze ook nog even met de Knaalstreek. Dan was het even Con Amour uit de regio Westerkwartier. Daar. Met de eenzame weg omhoog. En dan was het even een orkest sympathie uit de locatie Groesbeek even. Met het is zo fijn om muzikant te zijn. En dan was het even Remijn de Talma amateur uit de locatie Noordhoorn eventjes. Met de James Dean van Hengelo. Dat had hij van de week eventjes gezongen. In de zalen Worm. Dat was even heel mooi, vond ik dat. Het mooiste kantje eigenlijk wel, maar ja, was sowieso heel mooi, vond ik. En dan was even Jeanette en de Music Boys met IJsselmeer. Dan was even Cowboy Gerard nog even met Heer, ik zit met zoveel vragen. En dan was nog even Jacob en Sylvia vanuit Plan Noord, locatie Veendam met In het Weekend. En we luisteren nu nog even naar mij en naar op de achtergrond en af de voorgrond Gustav Holst met The Planets, Mars, De Bringer of Waar. Bedankt even voor het luisteren. We gaan de band verlaten en zijn komende week eventjes, inshallah, retour. Dacht ik.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Stijl.
1: BG Stijl.
2: Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team. Ja.

De amateur en de luisteraar. Weer even verbonden met de zender BG Show met de Worm Amateur op de vrijdag. In de Jachthamerstad, eventjes. Hier zijn we weer even paraat. En voor iedereen die afgestemd is, jong en oud, en een ieder die ervan houdt. Oh, pardon. Gewoon even weer een mooi stukje regio content tot de klok van 7 uur. Ja, mooi dat u even afgestemd bent. Hè? En de kantjes worden even aangeboden door de BG-service. Een uitstekend stukje service even daar. In die 5314 gebied Jachthamerstad. Kun je gewoon eventjes wat service halen. En dat wordt dan verleend. De service wordt even verleend door de BG-service. 5314 in de Jachthamerstad. Ook voor de citybreaks. De citybreaks, daar kun je ook even bij de BG-service voor terecht. Kun je gewoon even, ook eventjes een stukje service wordt daar verleend, namelijk de citybreak. En ook de citybreak nature, dat is ook nog een aspect, een van de vele kenmerken van die BG-service. Aan die kant even. Dus luister maar even mee. Hoop even dat de kantjes nagenoegen zijn en de ontvangst prima is, daar aan die kant. En voor iedereen te ronden, niemand uitgezonderd. We gaan zo even beginnen. We hebben allemaal weer mooie kantjes even uitgezocht hier even in.

Via de amateur en de luisteraar. Die er nog even bij is. Oh, we gaan er even een eind aan breien in deze uitzending. Want de klok is alweer bijna rond geweest. Dus we moeten even weer een en ander afsluiten. Dus ik heb hier eventjes weer even de aantekeningen erbij gepakt. Die zal ik eventjes helemaal voorlezen, de aantekeningen. Zo begonnen we even met Angelique, met Kantje. Hij was een Fransman. Dan was het even Gerrit Koopmans en de Crazy Frogs, met Gebend ne Lulleman. Dan was het even Vonne Stapels, met Ik hou van jou. Dan was het even Anna Rocio, hartstikke mooi, met Dikkie Dikkie Dikkie Dikkie. En dan was het even Michelle met Waarom huilt u mama? Dan was het even de formatie Setup met Zomerdromen. En dan was het eventjes Gonda dan, zangeres Gonda met Jongen, dit gaat veel te snel. Kan je ook even voor jou daar even, hè? Dan was het even Stella met Kantje Bruidjes van God. Dan was het even Anita van Toren eventjes met Eter Piraat niet huilen. Dan was het even de Wijpouts, locatie Sint-Willebrod even met Amore. En dan waren het even het Wouden Trio, locatie De Diamant van het Noorden, met Dromen zijn de zin van het leven. Hartstikke idee. En dan was het even Borke Trio uit de locatie Borger, denk ik, met het Gemak giet bovenop. Dat zijn ons moeder dan. Dan was het even Trio S. Trio S met Huilen heeft geen zin. Dan was het even Lucky Trio met Veeg je tranen maar weg. En dan waren het even de Hilltops met Loop me toch niet zo voorbij. En dan waren het even de Hearts, met Elkaar blijven verstaan. En dan waren het even de Paladijns met Heeft jouw hart nog een plaatsje voor mij? En dan was het hier nog eventjes Johnny Willems, die luisteren we nou even naar met de Zaagmars. Oh, dat is net klaar. Oké. Dus even bedankt voor het luisteren naar de amateur. En wij gaan de band verlaten en zijn volgende week bij Leven en Welzijn weer eventjes retour, dacht ik. Dat zien we elkaar wel even weer, toch?